0: Stevie.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 17:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïense president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004... Het gaat om Martin Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen, genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004... Het gaat om Marten Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog. We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd.

0: jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Update. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van de rapper Jay. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Jay, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De artiest treedt morgen en maandag op in Arnhem. Het weer nog. We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT. Erik.

dan is het toch wel bijna een weekend. Jaren 80 met de Four Tops en Loco en Acapulco. Vrienden. Ja. Zeg het maar. Je hoeft nog maar.

Ja, Kygo en Selena Gomez. It ain't me. Gordon en Replay, Me Lobby You. En Shakira. De dame die de top 40 binnenkomt met het nieuwe liedje voor het WK voetbal in Amerika. Ja, de vrijdag 5 juni. Amazon die gaat de komende jaren meer investeren in Europa. En daardoor groeit het aantal medewerkers van het Amerikaanse technologie- en webwinkelconcern in Europa naar verwachting met 25.000 werknemers. Het bedrijf heeft trouwens al 230.000 mensen in dienst in Europa. Ja, de komende jaren wordt er door Amazon 10 miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding en de modernisering van de distributiecentra in heel Europa. En ook wil het bedrijf zijn operationele processen gaan verbeteren. En zijn de robotcapaciteiten verder willen ze gaan uitbreiden. Ja, en die robotcapaciteit uitbreiden zorgt ervoor dat de medewerkers bijvoorbeeld minder zwaar werk hoeven te doen en zich meer kunnen focussen op taken als kwaliteitscontroles. En als het dan allemaal goed gaat, kunnen ze vertrekken. En dan de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die heeft 5 mensen aangehouden voor het witwassen van ruim 2 miljoen euro die eigenlijk voor de zorg bedoeld waren. De fraude zou sinds 2023 zijn gepleegd. De verdachte maakte gebruik van 4 zorgstichtingen. En hoewel die stichtingen in 2024 moesten stoppen met hun zorgactiviteiten, gingen de verdachten volgens het onderzoek door met hun frauduleuze praktijken.

Ja, en een zekere 28-jarige Nigel M. Die heeft 12 maanden cel en TBS met voorwaarden opgelegd gekregen na het aanranden van 3 vrouwen. Dat heeft de rechtbank in Zutphen gisteren bepaald. Hij likte onder meer aan de tenen van 2 slachtoffers.

Piosen Casanova. Ja, we kijken even naar buiten. Het is vandaag ook weer een komen en gaan van regen. Ja, morgen ook vrijwel het hele land wat regen. Temperaturen liggen tussen de 18 en 20 graden. Nou, de zondag is voornamelijk in het noorden kans op regen. Hier in het zuiden zou het schijnbaar droog blijven. Met misschien een klein buitje. De temperatuur gaat vanaf maandag omhoog richting de 23 graden. Er blijft wel dan de komende weken ook wisselvallig weer, met iedere dag wel kans op een beetje regen. Nou, dan Flitsmeister meldt een tweetal controles. Zijn aan het controleren op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 233.8. En de A27 Utrecht-Hilversum, dat wordt gecontroleerd bij 85.0. Files zijn er niet.

0: Zias Duelle en la Carrosan.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor een liedje van oud liedje van Leo Seren, gezongen door Mac. Alweer 20 jaar geleden, Thunder in My Heart. Ja, we hebben een nieuws voor je uit de showbiz. Beyoncé die staat namelijk voor het eerst op de jaarlijkse Forbes-lijst met de rijkste self-made vrouwen. Amerikaanse zangeres die werd in december door het Zakenblad opgenomen in de zogenoemde miljardairsclub. Nou, dan heb je het goed gedaan, hè. Volgens Forbes is de netto-waarde van Beyoncé $1 miljard. Zo'n 860 miljoen euro. Ja.

En dan een 23-jarige Amsterdammer die is gisteren veroordeeld tot 9 maanden cel voor de gewelddadige beroving van de ex-autocoureur Robert Doornbos in 2023. De man die kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. En dan het leven van de Canadese countryzangeres Shania Twain wordt verfilmd. Dat heeft Deadline Magazine bekendgemaakt. De zogenoemde biopic die wordt geregisseerd door Lea McKendrick, die ook het script schrijft. Ja, de 60-jarige zangeres staat trouwens deze maand in het voorprogramma van de concerten van Harry Styles in Londen. En eind juli verschijnt het 7e studioalbum van Shania Twain. Ja, en dan de zoon van Clint Eastwood heeft bekendgemaakt dat Clint Eastwood zelf definitief een punt zet achter zijn carrière als acteur en regisseur. 96 jaar. Ik kan me iets bij voorstellen, hè. En de 12e oudejaarsconferentie van Guido Weijers wordt uitgezonden op SBS6. Dat heeft Talpa gisteren bekendgemaakt. En dan de verkoop van de tickets voor de concerten van Celine Dion. Die heeft gisteren tot de grote frustratie onder de fans geleid. De online kaartenverkoop via Ticketmaster werd namelijk tijdelijk stopgezet nadat er verdachte activiteiten waren vastgesteld.

Ja, Enrique Iglesias hadden we al. Dit was Morgan Wallen. What I Want, samen met Tate McRae. Ik zag dat de waarde van de bitcoin... die is gisteren voor de vijfde dag op rij gedaald. De langste verliesreeks van de grootste cryptomunt... is sinds augustus vorig jaar. En de daling volgt onder meer op het verrassende besluit... van een beursgenoteerde bitcoin-inkoper, Strategy. Die hebben namelijk besloten om bitcoins te verkopen... door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. En het bedrijf van de prominente voorstander van de bitcoin, Michael Saylor... die verkocht namelijk afgelopen maandag 32 bitcoins... ter waarde van zo'n 2,5 miljoen dollar... En dit is maar een heel klein deel van de 843.706 bitcoins die het bedrijf in bezit heeft. Dat lijkt me ook wel gevaarlijk dat alle bitcoins bijna in handen zijn van zo'n man.

0: Day. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De in Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de 3 verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en 2 gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. 1 gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huis gehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog. We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. Dit was het nieuws bij Radio B.

Ja, het is mooi. Jaren 80, Toto. Stop loving you. Vrienden, je weekend komt eraan. En hou je radio BNT zeker aan, want ik heb zo meteen wat te melden. We gaan namelijk wat weggeven.

are the Gym Class Heroes and Stereo Hearts. Daarvoor een van de nieuwe liedjes van Gerard Joling. Niet voor één keer. En Just Stay, Jack Style en John nog een keertje uit de top 40. Met Turn the Lights Off. Ja, Radio BNT voor de vrijdag 5 juni. Ik zag dat de Formule 1 blijft nog minstens 10 jaar lang door de straten van Las Vegas racen. De organisatie heeft namelijk een nieuwe overeenkomst gesloten, waardoor de Grand Prix van Las Vegas tot en met 2037 op de kalender blijft staan. Ja, dit weekend de Formule 1 in Monaco. Vanmiddag om 1:30 de eerste vrije training. 5:00 de tweede vrije training. En dan morgen om 12:30 de derde vrije training. En om 16:00 de kwalificatie. En zondagmiddag om 15:00 de Formule 1 race. Ja.

0: Ook kaartjes weggeven voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. En dan vrienden en vriendinnen.
1: Met Radio BNT naar de toppers.
0: Ja. Met Radio BNT naar de toppers. Komende week gaan we iedere dag namen verzamelen. Wat moet je doen? Zodra je het liedje hoort van Playa Hiti, The Summer is Magic, dan moet je ons een berichtje sturen. Toppers. En daarmee maak je een kans op de kaartjes voor de toppers. Iedere dag nemen wij iemand uit die lijst. En volgende week vrijdagmiddag, dan zitten alle vijfde dagfinalisten in de grote finale pool. En Duncan gaat dan de definitieve winnaars opbellen. We gaan dan twee keer twee kaartjes weggeven voor de toppers. Dat allemaal volgende week.
1: Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

0: Halloween and tattoo.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, je weet het, je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. Ja, ik zie dat Pedro er ook weer bij is vanuit Breda. Ja, we kregen ook een bericht binnen. Even kijken. Hallo met Henk vanuit Roermond. Hier zijn jullie goed te ontvangen. Nou, dankjewel, Henk. Ja, wat wakker plaat. Ik heb vandaag gekozen voor de nieuwe van Ilse de Lange.

0: Niels de Lange en Something Good. Ja, het is een komen en gaan van buien. Vandaag is er regen, vooral in het oosten van het land. Morgen heeft vrijwel het hele land te maken met regen. Temperaturen liggen dan ook tussen de 18 en 20 graden. Na het weekend gaat de temperatuur iets omhoog. Het blijft voor de rest van de week wel trouwens wisselvallig. Op dit moment de temperatuur in Eindhoven is 13 graden. Nou, ik heb één snelheidscontroles voor je van Flitsmeister. Ze zijn aan het controleren op de A27 tussen Utrecht en Hilversum bij 85.0.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Limburgse boeren hebben dringend ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten. Zo blijkt uit een peiling van de LLTB. Vooral in de fruit- en aspergeteelt in gemeenten als Hoogst aan de Maas en Peel en de Maas is de nood hoog. De bond waarschuwt dat het aantal migranten tot 2030 groeit naar 100.000... omdat veel gemeenten streng vasthouden aan plafonds en lange vergunningprocedures hanteren, pleit ruim 70% van de boeren ervoor om zelf huisvesting op hun eigen terrein te mogen bouwen. Het definitieve besluit over het al dan niet slopen van het dorp Moerdijk is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Joannes de Bat gisteravond bekendgemaakt. Eigenlijk zou de knoop op 29 juni worden doorgehakt, maar het kabinet wil nu eerst serieus onderzoeken of het dorp toch kan blijven bestaan door het aangrenzende industriegebied minder ver uit te breiden. Het bewonerscollectief reageerde woedend en noemt het uitstel nu absurd. De inwoners leven al sinds november in extreme onzekerheid over hun toekomst. En bij een nachtelijke brand in een appartementencomplex aan de Kantstraat in Landgraaf is afgelopen nacht een bewoner gewond geraakt. Het vuur brak rond 3:10 uit, waarna de brandweer de bewoners van meerdere omliggende woningen moest evacueren vanwege de hevige rookontwikkeling. Het slachtoffer is na eerste hulp ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat het vuur was geblust en het complex was geventileerd, konden de geëvacueerde buurtbewoners weer terug naar huis. De politie onderzoekt nu de oorzaak.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Boy, I can see the way you just move that.

0: Ja, CNCO en de dames van Little Mix.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, de reggaeton lento. Spiller, Groove Jet en Sienna Spyro met Material Lover. Het is de vrijdag 5 juni. Bij de gemeente Arnhem er zijn drie demonstraties rond de concerten van Kanye in het Gelredome aangemeld. De burgemeester zegt dat de demonstranten een plek krijgen waar ze zichtbaar en hoorbaar zijn voor de bezoekers. Ja, Kanye die treedt morgen en maandag op in het Gelredome. Voor de twee concerten zijn in totaal ongeveer 70.000 kaarten verkocht. En dan Netflix, die heeft de voorbereidingen van een historische film met onder andere Denzel Washington stilgelegd vanwege budgetproblemen. Ja, de streamingdienst en de producenten die overleggen momenteel over de kosten van het project. Ja, en gisteren werd bekend dat Maan, de Steenwinkel en de Golbandzanger Karel Gerlach, die hebben na 3,5 jaar een punt gezet achter hun relatie. De twee willen verder niets kwijt over de reden voor de breuk. Dat heeft het management laten weten aan RTL Boulevard. We hebben samen besloten om als vrienden uit elkaar te gaan. Ja, en Oos Kersbeke, die ken je misschien. Hij komt weer binnenkort op de televisie met de Real Life Soap. De Augurkenkoning. Maar misschien wist je dit nog niet. Hij heet namelijk niet Oos. Hij heet eigenlijk Oger. En volgens de ondernemer ontstond de bijnaam Oos jaren geleden tijdens zijn motorrit. En dan Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet, die hebben een bijzondere avond beleefd in Monaco. Het stel was namelijk aanwezig bij een officiële receptie van prins Albert II en prinses Charlène. En die werd georganiseerd rondom de 83e editie van de Grand Prix van Monaco. Ja, dan de Amerikaanse acteur James Handy, die is op 81-jarige leeftijd overleden nadat hij afgelopen woensdag werd neergestoken in de voortuin van zijn woning in L.A. Nou, de politie heeft een zekere Michael Gledhill aangehouden. Dat is de zoon van Handy's partner op verdenking van moord. Dat heeft de Amerikaanse media gisteren bekendgemaakt.

0: Ja, Ferrari van James Hype. En Chic hadden wij voor je met Good Times. Ja, goede tijden voor de mensen die vandaag allemaal jarig zijn. Zeker. Vrijdag 5 juni, wie is er vandaag allemaal jarig? Mark Wahlberg, de bekende Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 55. Brian McKnight, Amerikaanse zanger, die wordt vandaag 57. Amerikaanse saxofonist, dat is Kenny G. Die wordt vandaag 70 jaar. Jared Bailey, Amerikaanse acteur, wordt vandaag 30 jaar. Britse zanger van Only Crying. Dat is Keith Marshall, hij wordt vandaag 70 jaar. De Nederlandse Julio Iglesias, dat is William Jans. Die wordt vandaag 52. En vandaag is ook jarig. De dame die wordt vandaag 80 jaar. Geen 79. Onze social media afdeling die had er 79 voor gemaakt vanochtend op de socials. Het is al wat mensen ontdekt, maar in ieder geval Bebby Kraft is vandaag 80 jaar geworden. Lieve Bebby Kraft, van harte gefeliciteerd. Ja, en je weet het.
1: Hallo, Bebby Kraft, hey. En ook ik luister naar Radio BNT.
0: Ja, hallo Bebby Kraft. En vandaag is ook jarig natuurlijk Ellen Foley, de Amerikaanse zangeres, die wordt vandaag 75 jaar. Ja, zangeres en actrice van Fatal Attraction uit 1987. Ja, ben je ook jarig? Van harte gefeliciteerd.

0: BNT.
1: BNT. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glanen Brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog. We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de Arena. Erik Kreutzer.

3 uur van Davina en Michelle. Stil champagne, vrienden, wij zeggen welkom. Het is de vrijdag. Ja, je weekend komt eraan, hè.

Fleming met Meteor. Niet nodig. En de Pet Shop Boys uit de 80s. It's a sin. Ja, een goede ochtend. Radio BNT. We gaan dus vanaf aanstaande maandag kaartjes weggeven voor de toppers. Volgende week vrijdag gaan we die bekendmaken. Zodra je hoort voorbij komen, Playa Hiti met The Summer is Magic. Dan heb je de toppers naar Radio BNT. Ik zag ook dat de VVD die heeft afgelopen woensdag bij het akkoord van het kabinet met Pro over de ontwikkelingsbegroting afgedwongen dat in ruil daarvoor een wet over terrorismeverheerlijking alsnog mag worden ingediend. Dat hebben Haagse bronnen bevestigd aan het dagblad Trouw. Ja, het kabinet Schoof diende vorig jaar een wet in waarmee het strafbaar moet worden om terroristische boodschappen te verspreiden. Het gaat bijvoorbeeld om het openlijk prijzen van een terroristische aanslag. En ook de openlijke steun aan een verboden terroristische organisatie zou strafbaar moeten worden. Er kan dan een boete of een celstraf door 3 jaar worden opgelegd. Ja, en zolang die wet niet wordt aangenomen, kan het natuurlijk niet. Ja, en dan de boeren en de tuinders. Die kregen in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 10% minder betaald voor hun producten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En vooral de aardappelen die hebben minder opgeleverd. En datzelfde geldt ook voor fruit, granen, melk en eieren.

0: BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: dat gaat niet helemaal goed, denk ik. In ieder geval, de Venga Boys hoorde je met We're Going to Ibiza. Ik vraag me af waarom dit hier meteen instapt. Is er iets? Nee, niks aan de hand. Nou, we gaan verder, denk ik. Hoop ik dat dat gaat. Ja, dat gaan we doen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beijerland. 6 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BMT.
0: Ja, dat achterkant, dat gaat niet goed. Radio BMT, heb ik nog wat voor je? Ja, ik denk het wel. Dus we gaan Duncan toch proberen te draaien.
2: Radio BMT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Limburgse boeren hebben dringend ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten. Zo blijkt uit een peiling van de LLTB. Vooral in de fruit- en aspergeteelt in gemeenten als Hoogst aan de Maas en Peel en de Maas is de nood hoog. De bond waarschuwt dat het aantal migranten tot 2030 groeit naar 100.000... Omdat veel gemeenten streng vasthouden aan plafonds en lange vergunningprocedures hanteren, pleit ruim 70% van de boeren ervoor om zelf huisvesting op hun eigen terrein te mogen bouwen. Het definitieve besluit over het al dan niet slopen van het dorp Moerdijk is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Joannes de Bat gisteravond bekendgemaakt. Eigenlijk zou de knoop op 29 juni worden doorgehakt, maar het kabinet wil nu eerst serieus onderzoeken of het dorp toch kan blijven bestaan door het aangrenzende industriegebied minder ver uit te breiden. Het bewonerscollectief reageerde woedend en noemt het uitstel nu absurd. De inwoners leven al sinds november in extreme onzekerheid over hun toekomst. En bij een nachtelijke brand in een appartementencomplex aan de Kantstraat in Landgraaf is afgelopen nacht een bewoner gewond geraakt. Het vuur brak rond 3:10 uit, waarna de brandweer de bewoners van meerdere omliggende woningen moest evacueren vanwege de hevige rookontwikkeling. Het slachtoffer is na eerste hulp ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat het vuur was geblust en het complex was geventileerd, konden de geëvacueerde buurtbewoners weer terug naar huis. De politie onderzoekt nu de oorzaak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Tina Turner. And I don't wanna lose you. Ja, wij willen jou niet kwijt hier bij Radio BNT. Ik zag dat de economische groei in Nederland valt dit jaar lager uit dan verwacht door de oorlog in het Midden-Oosten. Het heeft de ABN AMRO en de Rabobank deze ochtend bekendgemaakt. Ze maken zich zorgen over onze economie. Voor Tina Turner hoorde je trouwens Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight. Ja, af en toe red ons Spotify, denk je, of niet? Automatisering, hè?

0: Gemeente Top 3.
1: Ja, zeg het maar. Waar ga je heen op je vrije vrijdag? De ANWB hebben we niet veel gehoord deze ochtend. Hè? Het is rustig op de Nederlandse wegen. Dus zeg het maar, waar ga je naartoe? Een weekendje weg. Op vakantie. Ja, neem ons mee. Radio BNT, neem ons mee. Hey, straks na 10 uur in de Bastentijd. Mocht je een verzoekplaatje willen aanvragen, doe dat via radiobnt.nl. Daarna Duncan in de middag. En dan vanmiddag vanaf 4 uur Roger Schepers met de BNT Middagshow. En denk eraan, vanaf maandag ga je kans maken op kaartjes voor de toppers. Ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Op 3 gaan we draaien een van de nieuwe liedjes van Son Milieu. Op 2, Peter Cetera, Glory of Love. En op 1, Dabab. Ik wens je een fijn weekend.
0: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Santé.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen of sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Limburgse boeren hebben dringend ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten. Zo blijkt uit een peiling van de LLTB. Vooral in de fruit- en aspergeteelt in gemeenten als Hoogst aan de Maas en Peel en de Maas is de nood hoog. De bond waarschuwt dat het aantal migranten tot 2030 groeit naar 100.000... Omdat veel gemeenten streng vasthouden aan plafonds en lange vergunningprocedures hanteren, pleit ruim 70% van de boeren ervoor om zelf huisvesting op hun eigen terrein te mogen bouwen. Het definitieve besluit over het al dan niet slopen van het dorp Moerdijk is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Joannes de Bat gisteravond bekendgemaakt. Eigenlijk zou de knoop op 29 juni worden doorgehakt, maar het kabinet wil nu eerst serieus onderzoeken of het dorp toch kan blijven bestaan door het aangrenzende industriegebied minder ver uit te breiden. Het bewonerscollectief reageerde woedend en noemt het uitstel nu absurd. De inwoners leven al sinds november in extreme onzekerheid over hun toekomst. En bij een nachtelijke brand in een appartementencomplex aan de Kantstraat in Landgraven is afgelopen nacht een bewoner gewond geraakt. Het vuur brak rond 3:10 uit, waarna de brandweer de bewoners van meerdere omliggende woningen moest evacueren vanwege de hevige rookontwikkeling. Het slachtoffer is na eerste hulp ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat het vuur was geblust en het complex was geventileerd, konden de geëvacueerde buurtbewoners weer terug naar huis. De politie onderzoekt nu de oorzaak. En tot zover het regionieuws op

0: door BNT.
1: BNT.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië en de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral ook zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte. Vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
4: Kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de Arena. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
2: BNT.
4: Stuur je appje via radiobnt.nl.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobmt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Limburgse boeren hebben dringend ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten. Zo blijkt uit een peiling van de LLTB. Vooral in de fruit- en aspergeteelt in gemeenten als Hoogst aan de Maas en Peel en de Maas is de nood hoog. De bond waarschuwt dat het aantal migranten tot 2030 groeit naar 100.000... Omdat veel gemeenten streng vasthouden aan plafonds en lange vergunningprocedures hanteren, pleit ruim 70% van de boeren ervoor om zelf huisvesting op hun eigen terrein te mogen bouwen. Het definitieve besluit over het al dan niet slopen van het dorp Moerdijk is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Joannes de Bat gisteravond bekendgemaakt. Eigenlijk zou de knoop op 29 juni worden doorgehakt, maar het kabinet wil nu eerst serieus onderzoeken of het dorp toch kan blijven bestaan door het aangrenzende industriegebied minder ver uit te breiden. Het bewonerscollectief reageerde woedend en noemt het uitstel nu absurd. De inwoners leven al sinds november in extreme onzekerheid over hun toekomst. En bij een nachtelijke brand in een appartementencomplex aan de Kantstraat in Landgraven is afgelopen nacht een bewoner gewond geraakt. Het vuur brak rond 3:10 uit, waarna de brandweer de bewoners van meerdere omliggende woningen moest evacueren vanwege de hevige rookontwikkeling. Het slachtoffer is na eerste hulp ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat het vuur was geblust en het complex was geventileerd, konden de geëvacueerde buurtbewoners weer terug naar huis. De politie onderzoekt nu de oorzaak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: elke werkdag tussen 10 en 12. In de Bazentijd op Radio BNT.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: Day. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
1: Boost yourself.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena.
12: Duncan Fresh.
13: En hoe je die tickets kunt winnen, ik vertel het je zometeen. Naar Max en Andy Grammer, ook Gloria Estefan, hoor je nu op BNT.

De uren van de werkweek zijn aangebroken. Duncan hier op je radio. Het is matig weer, dat wel buiten. Maar veel bewolking, geleidelijk wisselend bewolkt vandaag geworden met stapelwolken. Enkele buien kun je vandaag wel verwachten. En als de zon dan schijnt, is het vandaag zo'n 20 graden. De lunch van BNT op je vrijdag vieren we met Davina Michel, Bob Marley zometeen en Everybody's Changing. Dit is Keen op de radio.

0: Marley, Iron, Lion, Zion op Radio BNT. Davide Michel en Keen hoorde je ook nog Everybody's Changing. Het is nu vrijdag. Ik vertel je graag hoe je bepaalde tickets vanaf maandag gaat winnen op dit mooie radiostation.
1: Win tickets voor de Toppers in Concert.
0: Want dat gaat weer gebeuren, hè? De Toppers in Concert ook dit jaar. Op 19 en 20 juni, twee dagen lang. De Summer is Magic, dat is het thema van de Toppers dit jaar. We staan in de arena met onder andere gastartiesten, London Beat, Jason Donovan, Anita Meijer, jawel, Frans Bauer, La Fuente, echt heel veel artiesten en de Toppers zelf. Jij kunt erbij zijn als je tickets gaat winnen op Radio BNT. Ik leg je uit hoe je dat doet vanaf maandag. Maandag tot en met vrijdag hoor je namelijk ergens tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags Playa Hiti, The Summer is Magic. Natuurlijk omdat het thema van de Toppers dit jaar The Summer is Magic is. Dus hoor je vanaf maandag Playa Hiti, de hit uit de 90s met The Summer is Magic, is dat het teken om Toppers te appen naar radiobnt.nl. Dus maandag vanaf 10 uur 's ochtends, goed opletten, hoor je dan The Summer is Magic voorbij komen. Dan app je Toppers naar radiobnt.nl. En dan win je zomaar wellicht die tickets voor de Toppers op vrijdag. Goed, je leest daar alles terug op onze Instagram en Facebook. Daar komt de uitleg ook nog op te staan. En vanaf maandag win je dan tickets voor de Toppers. Lekker, natuurlijk op Radio BNT. Richting 10cc, Dragon Dog Holiday en Sing is van Ed Sheeran.

0: Dunne zomervibes op de radio. 10cc, Dreadlock Holiday en Ed Sheeran zing op Radio BN. Radio BN. Is het dan een beetje zomer vandaag? Nou, misschien op de radio wel, want zometeen een nieuw rijtje van 4 met Kygo, Queen en ook Miles Smith is onderweg. Buiten is het allesbehalve zomer, hè? Bewolking, stapelwolken, wisselend bewolkt, enkele buien over Limburg en Brabant. Af en toe wel zonnige periode, dan is het zo'n 20 graden. Kijken we even naar het weekend. Morgenochtend en het grootste deel van de middag verlopen droog. En naast wolkenvelden zijn er opklaringen. En tijdens sommige perioden wordt het op zaterdagmiddag maximaal 20 graden. In de loop van de middag raakt het wel bewolkt. Op het einde van de middag zelfs langere perioden met regen of motregen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Grote Limburgse evenementen zoeken deze zomer naar een balans tussen hun eigen programma en het WK voetbal. Dat blijkt in een rondgang van de Limburger. Het negeren van de Oranje Koorts is geen optie, zo klinkt het in de sector. Pinkpop bouwt dit jaar speciaal een nieuw plein met een groot scherm voor de wedstrijd op zaterdag. André Rieu verschuift geen concert op het Vrijthof, maar speelde tijdens eerdere toernooien al in op de uitslagen. Het WMC in Kerkrade plaatst vanwege de torenhoge licentiekosten geen schermen op de markt, maar geeft het sportcafé De Aftrap wel toestemming om de wedstrijden binnen uit te zenden. De politie heeft gisteren tijdens een grootschalige verkeerscontrole in de gemeenten Os en Bernhezen maar liefst 210 boetes uitgeschreven aan fatbike-bestuurders. Meer dan de helft van de bekeuringen werd uitgedeeld voor het illegaal fietsen in voetgangersgebieden in de centrumkernen. Daarnaast kregen 30 bestuurders een bon voor appen op de fiets, reed er iemand onder invloed en markeerde er bij veel fietsen van alles aan de remmen of reflectoren. 3 fatbikes werden wegens zware technische overtredingen direct in beslag genomen. En Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet waren gisteravond de eregasten op een exclusieve koninklijke receptie in Monaco. Het koppel werd in het Oceanografisch Museum met uitzicht over de Middellandse Zee persoonlijk ontvangen door prins Albert II en prinses Charlène. De koninklijke bijeenkomst markeert traditiegetrouw de aftrap van het prestigieuze raceweekend in het Prinsdom, waar dit weekend de 83e editie van de Grand Prix wordt verreden. Formule 1-fan Prins Albert roemde Verstappen, die al jaren in Monaco woont, om zijn eerdere prestaties op het stratencircuit. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de Arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

Dit is Soniek op Radio BNT in het rijtje van vier. Zomaar vier hits non-stop achter elkaar met ook Miles Smith, Queen en Kygo hoorde je Dancing Fiend. Vrijdag 5 juni. Ik was deze week al een keer jarig, 28 geworden. Ik kan niet tippen aan de vrouw die vandaag 80 jaar is geworden. Limburgse grootheid en Lotte Zonnedien Hartbeppie vandaag. Ze is 80 jaar geworden. Kon je ook checken en feliciteren op onze Facebook en Instagram @RadioBNT. Hot Chocolate, hoor je zo. En dit is Topic.

over de DJ van dienst. Denk ik, hè? You Sexy Thing op Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier op je vrijdag onderweg naar die Vrijmibo, de bitterballen. Zijn we al aan het prepareren? Misschien wat mini-frikandellen erbij. De vegetarische optie in de kaasvlees zit er ook bij. En dan kunnen die straks in de olie verdwijnen. Richting de Vrijmibo is dit Radio BNT. Ik heb zometeen Senna en Donnie voor je. Waar blijf je nou? En de rockchick van Nederland. Nou, dan weet je al over wie ik het heb, hè? Over de Eierengate, waar wij vooral als Limburgers en Brabanders misschien aan moeten denken. Bij Pinkpop was je erbij in 98 dat ze werd bekogeld met eieren. Je hoort haar zo meteen met een track die later nog volgde en ze opnam in Amerika. Waarvan de platenbaas zei, dat gaan we niet uitbrengen. Anouk zei, dat doen we wel. Die track hoor je zo meteen na Alba.

0: BNT. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
8: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
1: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
1: Aldi.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
0: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio.
0: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. Duncan Fresh.
16: Goedemiddag, je vrijdagmiddagborrel is onderweg met Senna zometeen. Donnie, waar blijf je nou? En dit is eerst Anouk.

0: TikTok, TikTok.
1: Hé, hey, grap, Donnie en Svinna, waar blijf je nou op BNT? En een van de meest legendarische momenten op Pinkpop ooit. Het was het jaar 98, zij werd ineens bekogeld met eieren. Het zou wel haar doorbraak zijn, want we herkennen nog steeds de beelden dat ze staat in haar rode BH, omdat ze dat shirt uittrok. Want ja, dat zat helemaal onder de eierschalen. Het ging over Anouk, later kwam ze met Girl, en die hoorde je zojuist op Radio BNT. Het station voor heel Limburg en Brabant. Mijn naam is Duncan en ik heb zometeen Agda de Munnik en Wes voor je. Eerst Mel en Kim, Showing Out.

Tess, Alané en Agda de Munnik. En als ik je weer zie, dit is BNT op je vrijdagmiddag. En wat kun je vandaag eigenlijk nog allemaal verwachten? Nou, de rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak in de zaak van de kunstgroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. Twee van de drie verdachten hebben in ruil voor een lagere strafeis de buit grotendeels terugbezorgd. De uitspraak is zojuist begonnen om 1 uur. Verder gaat de coronacommissie verder met de verhoren, met vanochtend misschien wel de belangrijkste corona-adviseur van destijds, Jaap van Dissel. Verder ook de tweede wedstrijd van de finale om de basketbaltitel. Dat gebeurt tussen Landstede Hammers en ZZ Leiden. Dat is vanavond. En nog meer sport, want de Oranje Vrouwen die gaan voetballen tegen Ierland in de WK-kwalificatie. Vanavond vanaf 8:30 is dat te volgen. En dan moeten ze dus het beter doen dan de mannen. Dat wilde ik even kwijt. Want dat ging afgelopen week niet zo heel erg goed. Hè? Dus we houden in de gaten of de vrouwen het beter gaan doen dan de mannen. Het is een track over het begin van de lente. Hang je zorgen buiten, laat ze drogen en geniet vooral van het mooie weer dat komen gaat. Daar gaat Simon Webb Coming Around Again over. Die hoor je zometeen over 3 minuten na Adele. Dit is Rumor Has It op BNT. Shake

BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.

0: Een van de vetste platen ooit gemaakt als je mij vraagt. Het begin van de lente vier je met Simon Webb en Coming Around Again. Alles behalve het begin van de lente, hè. We zitten er middenin. De zomer komt eraan, maar dat merken we nog niet echt qua weer vandaag. We hebben de warme mooie dagen even achter ons moeten laten voor wisselend bewolkt weer vandaag. Veel bewolking, stapelwolken en ook buien nog deze middag. Als het droog is, is het zo'n 20 graden. Morgen ook rond de 20 graden. Dan begint het droog. Einde van de middag kan het wel weer gaan regenen morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Grote Limburgse evenementen zoeken deze zomer naar een balans tussen hun eigen programma en het WK voetbal. Dat blijkt in een rondgang van de Limburger. Het negeren van de oranje koorts is geen optie, zo klinkt het in de sector. Pinkpop bouwt dit jaar speciaal een nieuw plein met een groot scherm voor de wedstrijd op zaterdag. André Rieu verschuift geen concert op het Vrijthof, maar speelde tijdens eerdere toernooien al in op de uitslagen. Het WMC in Kerkrade plaatst vanwege de torenhoge licentiekosten geen schermen op de markt, maar geeft Sportcafé De Aftrap wel toestemming om de wedstrijden binnen uit te zenden. De politie heeft gisteren tijdens een grootschalige verkeerscontrole in de gemeenten Os en Bernhezen maar liefst 210 boetes uitgeschreven aan fatbikebestuurders. Meer dan de helft van de bekeuringen werd uitgedeeld voor het illegaal fietsen in voetgangersgebieden in de centrumkernen. Daarnaast kregen 30 bestuurders een bon voor appen op de fiets, reed er iemand onder invloed en markeerde er bij veel fietsen van alles aan de remmen of reflectoren. 3 fatbikes werden wegens zware technische overtredingen direct in beslag genomen. En Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet waren gisteravond de eregasten op een exclusieve koninklijke receptie in Monaco. Het koppel werd in het Oceanografisch Museum met uitzicht over de Middellandse Zee persoonlijk ontvangen door prins Albert II en prinses Charlène. De koninklijke bijeenkomst markeert traditiegetrouw de aftrap van het prestigieuze raceweekend in het Prinsdom, waar dit weekend de 83e editie van de Grand Prix wordt verreden. Formule 1-fan Prins Albert roemde Verstappen, die al jaren in Monaco woont, om zijn eerdere prestaties op het stratencircuit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Damon met zijn ode aan de powervrouwen. In zijn geval over zijn powervrouw, Jonica. Hij verhuisde destijds van Ierland naar Duitsland voor zijn muziekcarrière met dus zijn vriendin. Begon daar een band, had nauwelijks geld en de muziekindustrie was bikkelhard. Maar daar was de rots in de branding, Jonica, zijn liefje. Ze steunde hem onvoorwaardelijk, maar zij had het een beetje moeilijk. Af en toe had ze het heel zwaar in haar leven. Had ze veel stress, ook van de situatie dat Raymond ineens muziek wilde gaan maken. Maar dat ze naar de buitenwereld toe altijd sterk bleef. Dus de ode aan Jonica van Raymond, Supergirl op Radio BNT. Als laatste in het rijtje van vier met de Bausa, Desireless en Riton kwam voorbij. Met Friday. En dat is het, de Friday van Radio BNT. Met opnieuw een forse aanrijding. Gisteravond op de oprit van de A50 bij de Udenseweg in Veghel. Een auto botste daar vol in de flank van een auto die vanaf Driehuizen kwam. Raakte niemand gewond, maar beide voertuigen liepen flinke schade op. Ze zijn door een bergingsbedrijf weggehaald. Meer nieuws uit de regio hoor je uiteraard hier. Voor Limburg en Brabant is dit Radio BN.

0: niet per se harttransplantatie aanprijzen, maar in het geval van Teddy Swims is het wel enorm goed gegaan. Hè? Was hij nog een jaar geleden bijna helemaal kaal, stond hij nu ineens op het grootste festival van Amerika, Coachella, met een bos waar je u tegen zegt.
1: De vertaalvraag.
0: Hij heeft toch ergens naar een kliniek even een afspraakje gemaakt, denk ik. Teddy Swims, Mr. Know-it-all op Radio BNT, Fleetwood Mac en Time Flies kwam ook voorbij. Het is BNT, de laatste opgave van deze week in de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij een track die ik zo meteen ga draaien na 2 uur. Ik zoek dat bij deze opgave. Ik ga je kleden in mijn liefde, helemaal overal. Ik ga je kleden in mijn liefde, van je hoofd tot aan je tenen. Over welke plaat gaat dit? Je mag het raden via radiobnt.nl. Draai ik hem zo meteen naar BTS en Dynamite.

0: BNT.
1: BNT.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. De vertaalvraag.
16: Daar zaten we nog in. Dit was de opgave. Ik ga je kleden in mijn liefde. Helemaal overal. Ik ga je kleden in mijn liefde. Van je hoofd tot aan je tenen. Maarten, dankjewel voor je appje.
1: Duncan Fresh.
16: Voor het goede antwoord in de vertaalvraag. Het ging inderdaad om de 80s classic van Madonna. Het goede antwoord. Dress You Up.

gaan dat erachter komen. Liedjes maken over pijn in de liefde. Het is een graag gezien thema in de muziekwereld. Zo is dat niet anders in 2002. Toen was er een jonge popster die in exact hetzelfde schuitje zat als Summer, nadat Britney Spears een scheve schaats reed. Hij pikte het niet, dook de studio in met Timbaland en schreef de ultieme muzikale wraakbrief. Dit is Justin Timberlake, Cry Me a River.

Stel je voor, je komt erachter dat degene van wie je zielsveel houdt vreemd gaat met een ander. Diegene houdt er een dubbele agenda op na en je bent er helemaal kapot van. Daar gaat deze track over, Somber en Homewrecker. Op Radio BNT, Madonna hoorde je ook en Dress You Up. Ja, dat vreemd

stem en wat een prachtige naam. Zoals een collega van me altijd zei, dit klinkt toch als een Italiaanse ijsmaak. Doe maar een lekkere Gino Vanelli. Krijg je meteen zin in twee bolletjes. Wild Horses op Radio BNT. Het is je vrijdag 5 juni, 4 jaar terug in de tijd, stond ineens een track op nummer 1 in de hitlijsten die al lang uit was. Kijk, de 80's classic nog van Kate Bush, Running Up That Hill, stond 4 jaar geleden ineens op nummer 1 door de hitserie Stranger Things. Ga je die vanavond kijken of heb je een andere serie op het oog? De weekendplannen in de maak op de vrijdagmiddag van BNT met Sugar Babes zometeen. Eerst hoor je Ed Sheeran.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.

0: Sugar Babes, Hole in the Head, dit is BNT. Met zometeen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar. Dat hoor je zometeen na het regionieuws. En het weer voor vandaag, veel bewolking, wisselend bewolkt, stapelwolken, van alles wat. Ook af en toe zon, dat is zo'n 20 graden, maar vooral buien vandaag. Morgen overdag begint het eerst droog, is het ook zo'n 20 graden. Aan het einde van de middag en avond komen er tijdelijk buien of langere perioden met regen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Grote Limburgse evenementen zoeken deze zomer naar een balans tussen hun eigen programma en het WK voetbal. Dat blijkt in een rondgang van de Limburger. Het negeren van de oranje koorts is geen optie, zo klinkt het in de sector. Pinkpop bouwt dit jaar speciaal een nieuw plein met een groot scherm voor de wedstrijd op zaterdag. André Rieu verschuift geen concert op het Vrijthof, maar speelde tijdens eerdere toernooien al in op de uitslagen. Het WMC in Kerkrade plaatst vanwege de torenhoge licentiekosten geen schermen op de markt, maar geeft Sportcafé De Aftrap wel toestemming om de wedstrijden binnen uit te zenden. De politie heeft gisteren tijdens een grootschalige verkeerscontrole in de gemeenten Os en Bernhezen maar liefst 210 boetes uitgeschreven aan fatbikebestuurders. Meer dan de helft van de bekeuringen werd uitgedeeld voor het illegaal fietsen in voetgangersgebieden in de centrumkernen. Daarnaast kregen 30 bestuurders een bon voor appen op de fiets, reed er iemand onder invloed en markeerde er bij veel fietsen van alles aan de remmen of reflectoren. 3 fatbikes werden wegens zware technische overtredingen direct in beslag genomen. En Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet waren gisteravond de eregasten op een exclusieve koninklijke receptie in Monaco. Het koppel werd in het Oceanografisch Museum met uitzicht over de Middellandse Zee persoonlijk ontvangen door prins Albert II en prinses Charlène. De koninklijke bijeenkomst markeert traditiegetrouw de aftrap van het prestigieuze raceweekend in het Prinsdom, waar dit weekend de 83e editie van de Grand Prix wordt verreden. Formule 1-fan Prins Albert roemde Verstappen, die al jaren in Monaco woont, om zijn eerdere prestaties op het stratencircuit. En tot zover het regionieuws op Radio

0: met z'n allen. Black Eyed Peas, I Got a Feeling op Radio BNT. Als laatste in het rijtje van vier met Stella Lefty, BB&Q, Band on the Beat en Alesso met Heroes kwam voorbij. Het is Radio BNT, het is een vrijdag. Komende maandag gaan we ook leuke dingen doen op Radio BNT.
1: Met Radio BNT naar de toppers.
0: Gaat weer gebeuren op 19 en 20 juni staan ze in de Arena in Amsterdam. De toppers in concert met dit jaar ook flink wat gastartiesten. Jason Donovan, Frans Bauer, Emma Heesters, nog heel veel andere surprise acts. En ook het London Beat, La Fuente. Alles is daar te zien op 19 en 20 juni in de Arena in Amsterdam. De toppers met thema dit jaar, The Summer is Magic. Wij hebben tickets voor je, die kun je komende week winnen op Radio BNT. Het is eigenlijk best wel simpel. Luisteren vanaf maandag naar Radio BNT. Hoor je dan de plaat The Summer is Magic van Playa Hiti, zoals je op de achtergrond al hoort, dan is het aan jou om direct het woord toppers te appen via de Radio BNT-site. Dus vanaf maandag opletten tussen 10:00 AM en 4:00 PM. Hoor je dan The Summer is Magic van Playa Hiti, dan app je zo snel mogelijk toppers naar radiobnt.nl. Dan maken we elke dag een winnaar bekend. En op vrijdag komen die dan in één grote tombola en kiezen we de winnaar van de tickets voor de toppers in concert. Vanaf maandag op Radio BNT.

All I ever do is think of you. What the hell am I supposed to do?

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy. Dit is Radio BNT met zometeen een nieuwe ronde.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Van de Takeover, zometeen geef ik de radio helemaal uit handen en is die helemaal van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze vrijdagmiddag, de vrolijke vrijdagmiddag? En let me know via radiobnt.nl. Kun je een appje sturen als je klikt op stuur een appje. Dat spreekt voor zich en dan kun je mij laten weten wat je graag zou willen horen op deze vrijdagmiddag op Radio BNT. Laat maar weten, radiobnt.nl is het adres. Draai zo meteen nog Yves La Rock, ook Robert van Hemert en Donnie ga je horen. Mooi heet dat nou. En eerst, Pitbull.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met volhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaatlidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. Duncan Fresh.
8: Koen stuurde al een appje voor Doobie Brothers. Die wilde hij graag horen in de takeover. Dat zometeen naar Robert van Hemert. Radio BNT, waar muziek je raakt. En allereerst Yves.

0: Hallo.
1: Blijf leuk, blijf goed en blijft vooral een fijne feestblad. Robert van Hemert en Donnie Mo, wet dat nou? Ben je er klaar voor? 20 minuten lang.
2: De Radio BNT Takeover.
1: Let's go, daar gaan we. 20 minuten lang hoor je de Takeover. En is de radio helemaal van jou. Jij bepaalt de playlist van Radio BNT de komende 20 minuten. Dus mijn vraag aan jou is, waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien? Laat het maar toekomen via radiobnt.nl. Ik kreeg al een appje van Kim Vogel Sanchez, mas. En deze kwam van Koen uit Deurne voor de Doobie Brothers en Listen to the Music.
2: Dit is de Radio BNT Takeover.

jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT Takeover.

0: Eagle Eye Cherry, hoi Radio BNT. Ik kan de Save Tonight op, ben onderweg naar huis van mijn werk. Radio staat lekker aan. Groetjes van Tim. Nou, bij deze dus gedraaid op de radio.
1: Duncan Frisch.
0: Voor jou Tim, Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Voor Kim was dan weer Mas van Rolf Sanchez en Doobie Brothers. Werd netjes aangevraagd door Koen uit Deurne. Op de radio hoor je Listen to the Music en dat doe ik. Naar jouw invulling via radiobnt.nl kun je achterlaten wat je graag zou willen horen. Dat doe je heel makkelijk door naar de site te gaan en te klikken op stuur een appje. En dan stuur je inderdaad een appje naar de studio met jouw favoriete verzoek. Zo deed ook Isa dat. Het nummer dat haar herinnert aan haar vakantie vorig jaar. Daar heeft ze blijkbaar vaak gedraaid. Jonas Blue met Mama.

Niels is aan het werk in de Sittard en vroeg om deze van Beltimora. Tarzan Boy hoorde je op de radio, op Radio BNT. Isa vroeg dan weer om Mama van Jonas Blue. Ja, om het plaat, hè. Ze vroeg niet om Mama. Dan zit je hier verkeerd. Radio BNT, dit is de takeover. Ik heb er nog eentje te gaan. Het verzoek van Amber binnengekomen via radiobnt.nl. Ze zit nog op de werk in Breda. En hoort graag Rockabye van Clean.

0: 3 minuten, Jeanne Paulin en Marie. Rockabye was het verzoek van Amber op deze vrijdagmiddag in de Takeover. Met nog de 2 woorden daarbij, topzender. Nou, dat vind ik dan wel heel leuk om te horen. Rockabye op Radio BNT werkt ook bevorderend als je je plaat wil horen op de radio. Gewoon wat complimenten erbij zetten en dan ben ik daar wel gevoelig voor. En Rockabye hoor je als laatste in de Takeover. Maandag weer een nieuwe ronde rond 3:10. Nou, dat pas maandag. Eens even kijken naar dit weekend. Valt een beetje tegen, hè, vandaag het weer. Stapelwolken, wisselend bewolkt, veel bewolking, ook enkele buien. En als het zonnig is en droog, dan is het zo'n 20 graden vandaag. Morgen overdag redelijk droog, dan ook zo'n 20 graden. Aan het einde van de middag en avond komen er wel tijdelijk buien of langere perioden met regen. Ben je klaar voor een nieuw rijtje van 4? Zometeen hoor je Direct en Phil Collins volgen na het regionieuws.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Grote Limburgse evenementen zoeken deze zomer naar een balans tussen hun eigen programma en het WK voetbal. Dat blijkt in een rondgang van de Limburger. Het negeren van de oranje koorts is geen optie, zo klinkt het in de sector. Pinkpop bouwt dit jaar speciaal een nieuw plein met een groot scherm voor de wedstrijd op zaterdag. André Rieu verschuift geen concert op het Vrijthof, maar speelde tijdens eerdere toernooien al in op de uitslagen. Het WMC in Kerkrade plaatst vanwege de torenhoge licentiekosten geen schermen op de markt, maar geeft Sportcafé De Aftrap wel toestemming om de wedstrijden binnen uit te zenden. De politie heeft gisteren tijdens een grootschalige verkeerscontrole in de gemeenten Os en Bernhezen maar liefst 210 boetes uitgeschreven aan fatbike-bestuurders. Meer dan de helft van de bekeuringen werd uitgedeeld voor het illegaal fietsen in voetgangersgebieden in de centrumkernen. Daarnaast kregen 30 bestuurders een bon voor appen op de fiets, reed er iemand onder invloed en markeerde er bij veel fietsen van alles aan de remmen of reflectoren. 3 fatbikes werden wegens zware technische overtredingen direct in beslag genomen. En Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet waren gisteravond de eregasten op een exclusieve koninklijke receptie in Monaco. Het koppel werd in het Oceanografisch Museum met uitzicht over de Middellandse Zee persoonlijk ontvangen door prins Albert II en prinses Charlène. De koninklijke bijeenkomst markeert traditiegetrouw de aftrap van het prestigieuze raceweekend in het Prinsdom, waar dit weekend de 83e editie van de Grand Prix wordt verreden. Formule 1-fan Prins Albert roemde Verstappen, die al jaren in Monaco woont, om zijn eerdere prestaties op het stratencircuit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Beyoncé met Shakira, Beautiful Liar. Another in Talk to You, Phil Collins en ook Direct Audio Through the Looking Glass. Dit is BNT onderweg naar de vrijdagmiddagshow. Rosé hoor je zo meteen na vieren. En vanaf komende week zet de radio dan ook zeker aan.
1: Met Radio BNT naar de toppers.
0: Maar we gaan tickets weggeven voor Toppers in Concert. Gaat gebeuren op 19 en 20 juni. Met als thema dit jaar The Summer is Magic. Dachten wij, dat is leuk. Dan gaan we tickets weggeven voor de toppers. En dan moet je even opletten. Ja, je moet helemaal niks, maar let goed op komende week als je de Summer is Magic gaat horen, want dan kun je tickets winnen. Het is heel simpel. Vanaf maandag zet je de radio op Radio BNT. En hoor je dan tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags van maandag tot en met vrijdag The Summer is Magic van Playa Hiti. Is dat het teken om toppers te appen via radiobnt.nl. Dus dat is het. En dan maak je al kansen op de ticket voor de toppers. Heel simpel, Radio BNT dus luisteren vanaf maandag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Kan ergens Playa Hiti met The Summer is Magic voorbij komen. En dat is jouw teken om dan toppers te appen naar radiobnt.nl. En kans te maken op die tickets voor de toppers in Concert. Leuk is ook, daar komt ook Anita Meijer, La Fuente, London Beat en nog heel veel meer surprise acts. Vanaf maandag op Radio BNT tickets te winnen voor de toppers in Concert.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de Arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

0: dat veilige en droge gevoel. Always. Heel de Bon Jovi uit de 90's op Radio BNT. Richting de Vrijmibo middagshow. Zometeen hoor je Aretha Franklin en ook Olivia Dean. So Easy to Fall in Love is onderweg. So easy to fall in love. Zometeen bij Roger.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oeh, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, lekker.
10: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man.
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
2: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de 3 mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de Gouden Helm en 3 gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Knoop Kerensheide een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal en Knoop de Stok een kwartier vertraging. A27, Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier. A73, Utrecht. A73, Nijmegen richting Venlo, tussen Grubbevorst en Venlo een kwartier extra reistijd. En op de A76, Geleen richting Duitsland, voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de Arena. Rogier Schepers.

nummer onder ons. The Queen of Soul, Aretha Franklin en Freeway of Love. 1985. En ze gaat weer met Matthijs van Nieuwkerk op tv komen. Ja, dat klinkt een beetje heel kom, als ik dat zo zeg. Er is een terugkeer op tv bij SBS 6 voor Matthijs van Nieuwkerk. Daar hebben we het eerder al over gehad. Maar welk programma gaat dat dan worden? Samen met Sherman Rouse gaat hij een programma maken over het leven van Aretha Franklin. Want Sherman is natuurlijk

velen. En ik moet zeggen dat ze het ook qua noten en zo en hoogtes van noten zingen wel aardig haalt. Dus ja, ben benieuwd wat dat gaat worden. Matthijs en Sherma later bij SBS6 dit jaar te zien op televisie. 6:06, de Vrij Mibo middagshow, vrienden. Bier en bitterballen. Goedemiddag. 5 juni 2026. Je radio staat op BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. De laatste 2 uurtjes voordat het echt officieel weekend wordt. Want dan is er lekker even geen gelul meer op de radio. En dat gebeurt al maandagmorgen om 7 uur weer. Als Erik Kreutzer de deuren opent van de lekkerste en wakkerste ochtendshow van Nederland. En dat is de Radio BNT ochtendshow. Maar ja, je hoort het al een beetje geteased worden vandaag. We gaan binnenkort tickets weggeven voor de toppers. Zijn dat dan tickets to the tropics? Nee, tickets to the toppers. Dat is wat we gaan doen. En dat gaan we komende week doen. Ik kom daar straks uitgebreid eventjes op terug. Om hier en daar wat over te vertellen. Op deze overwegende vrijdag die redelijk droog verloopt. Met hier en daar een spatje regen. Vanavond is het toch nog steeds een 16, 17 graden. En het zou overwegend droog blijven. Dus daar hopen we dan met z'n allen maar op. Stel je gaat naar een openluchttheater. Ik bijvoorbeeld. Ja, dan hoop ik dat het allemaal een klein beetje qua weer meevalt. En dat het niet zoals afgelopen woensdagavond pijpenstelen regent. En zo hard waait dat als je een behoorlijke haardos hebt. En die heb ik. Dat het allemaal door elkaar gaat zitten.

0: Lekker danceable dit liedje. Heerlijk. En het is nog zomers getint ook nog. Dus het komt allemaal goed voor Hugel, Topic, Arash en Dadcom. Je hoorde I Adore You op Radio BNT. Met hiervoor The Big Yellow Taxi, The Counting Crows en Vanessa Carlton. En wat we ook draaiden was Easy to Fall in Love, Olivia Dean. En ja, die is hotter dan hell, wou ik eigenlijk zeggen. Hotter dan ooit, want ze was al eerder in de Ziggo Dome te vinden in Amsterdam. En ze komt terug. Ze scoort op dit moment ook een mega hit samen met Sam Fender, Rain Me In. En ja, dat is dan wel leuk dat die Olivia Dean een jaar geleden eigenlijk een beetje bekend werd. Dankzij een liedje wat ze zong uit de film The Bridget Jones Diary. Binnen is vrijdag, de Vrijmibo middagshow. Het weekend staat voor die deur. En ik weet niet wat je vanavond gaat doen. Heb je zin om naar een lekker avondje lachen te gaan? Dan kan dat in het Openluchttheater in Valkenburg. Daar treedt namelijk Marcel van Roosmalen op. Hij deed dat afgelopen woensdag in Heerenveen. Gisteravond in Tilburg. Hallo Hein Goossens, laat even weten hoe het was. En vanavond in het Openluchttheater in Valkenburg. En er zijn nog kaarten voor de show Ik Mag Niet Klagen. Hij is geboren in Arnhem. Het gaat een beetje over zijn leven ook. Hij klinkt een beetje droog, een beetje zuur altijd. Maar dat is wel wat hem ook wel heel erg leuk maakt. Maar dat levert hem ook hier en daar haatsbedreigingen op. En dat is natuurlijk allemaal wat minder. Vanavond gaat hij optreden in het Openluchttheater. En dat is meer dan de moeite waard. We spraken hem eerder deze week, afgelopen woensdag. Het interview kun je terugluisteren op Facebook en Instagram van Radio BNT. Daar staat het namelijk. En ja, het is eigenlijk wel leuk om dat mee te maken. Qua weer hoop ik dat het droog blijft. Dat is wat ik aan het begin van de show ook al zei. En Marcel gaat dus vertellen over zijn eigen leven. Ik mag niet klagen, maar gaat hij dan ook daadwerkelijk niet klagen? Nou ja, dat ga je zelf aan den lijve ondervinden. Zou ik even doen. Over meer optredens gesproken. Jee komt naar Nederland deze week. Morgen treedt hij op in het Gelderdoom in Arnhem. Oh jee. En heel veel landen wordt hij verboden. Hier in Nederland krijgt hij toestemming. Jee, beter bekend als Kanye West natuurlijk. Die acte de présence gaat geven. En er zijn al 3 demonstraties aangekondigd in de buurt van Arnhem. En burgemeester Marcouch heeft daar toestemming voor gegeven. Want hij zegt, ja, er is ruimte waar je voor je mening mag uitkomen. En die mening, ja, die wordt natuurlijk gehoord, maar wat wordt ermee gedaan? Hij gaat dus morgenavond gewoon in Nederland optreden. Jee, als je tickets hebt, oh jee, dan wens ik je in ieder geval alvast heel veel plezier.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Vrienden, straks gaan we de maximaal genieten, lekker lang luisteren doen. En ik ga je na deze plaat even een dilemma voorleggen. Dus blijf luisteren. Want jij mag uiteraard bepalen wat wij draaien. En dat hoor je straks direct na het nieuws van 4:30. Voorlopig eerst deze mega hit voor Celia Ramley, Walking on Water.

0: When it's sunny.
1: Hemel en aarde is natuurlijk de Nederlandse en dit is de Engelse vertaling. Walk on Water, Cillian Romney. Ik heb een dilemma voor je. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Welke gaan we draaien? Chic en Chicle Freak of I'm Every Woman van Chaka Khan? Laat me weten welke je wil horen. Kun je doen via een berichtje naar radiobnt.nl. Of Chic met Chicle Freak of Chaka Khan, I'm Every Woman. Welke gaat het worden?

0: Rechtbank 1983, daar komt dit liedje uit. En helaas is het nog steeds actueler dan ooit. Dat is eigenlijk jammer, want je hoopte natuurlijk ook met het uitbrengen van deze plaat dat er iets bewerkstelligd kon worden. Maar ja, dat is helaas nog niet gebeurd. Zinloos geweld gebeurt helaas nog maar al te vaak. En daarom moeten we dit gewoon lekker blijven draaien. De Frank Boeijengroep en Zwart-Wit op Radio BNT. Wat wordt het, vrienden? Wordt het Chic of Chaka Khan? Er komen wel wat berichtjes binnen via radiobnt.nl. Dus we hebben nog even een paar minuten om de balans op te maken. Edwin Gerritsen zit klaar in Den Haag om je op de hoogte te stellen van de allerlaatste verkeersinformatie als het gaat om de laatste ANWB-informatie. En het laatste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. Die was er net tot 4 uur en die is er nog even. En voor de rest moeten wij met z'n allen nog even kijken naar het weer. Ik heb het goed getimed, dus exact, maar dan ook exact 4:30. Nou, is toch mooi. Op dit moment is het overwegend droog, maar wel bewolkt in Nederland. Gaatje of 17, vanavond daalt de temperatuur naar 12 graden vannacht. Morgen en zondag overigens het hele weekend wisselen zon en wolken elkaar af. En het wordt eigenlijk door de bank genomen, staat hier in mijn weerbericht, wel fris.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Drie mannen uit Venray, Rotterdam en Breda zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 4,5 jaar voor een gewelddadige woningoverval in Venlo in 2020. Het slachtoffer dacht via Marktplaats een laptop te kopen, maar kreeg 3 overvallers aan de deur. De daders bonden de bewoner in zijn visite vast, mishandelden hen en bedreigden hen met vuurwapens. De politie kwam een trio destijds op het spoor via de Find My iPhone-functie van de gestolen telefoon. De rechtbank kende het slachtoffer daarnaast ruim €11.000 schadevergoeding toe. De politie heeft vanochtend op het Kralingseplein in Rotterdam een urenlange reconstructie gehouden van de schietpartij waarbij de 24-jarige Sam van Bul uit Os vorig jaar omkwam. Hoofdverdachte Rick van R. was hierbij aanwezig om aanwijzingen te geven. Justitie vermoedt dat het wapen, een omgebouwd gaspistool, per ongeluk afging toen Van R. het uit handen van het slachtoffer probeerde te trekken. Omdat het moordwapen en de telefoon van de verdachte nog altijd spoorloos zijn, zochten agenten tijdens de reconstructie met metaaldetectoren in de bermen. En een ongeval tussen een personenauto en een caravan heeft vanmiddag geleid tot een flinke verkeerschaos op de A2 richting Maastricht. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 op de rechterrijstrook ter hoogte van Beek. Bij de botsing raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door het incident en het daaropvolgende bergingswerk ontstond er al snel een lange file tussen Eurmond en Ulestraten. Weggebruikers moesten in de richting van het zuiden rekening houden met een vertraging van bijna 1 uur. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 1/2 uur extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Knoopend Kerensheide 1/2 uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal en Knoopend Stok 1 kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 1 kwartier. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbevorst en Venlo 1 kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Chic en Le Freak.

0: Dan hoor je tenminste ook dat hij gewoon eventjes van vinyl is. Chic en Chicle Freak, dat is hem geworden. Ik heb je laten kiezen tussen Chaka Khan, I'm Every Woman en Chic met Chicle Freak. Wat wilde je horen in een lekkere lange uitvoering? Via radio.bnt.nl kwamen er een aantal berichtjes binnen. En dat waren er een 2-3 meer voor Chic dan voor Chaka Khan. Dus ja, dan wordt het natuurlijk Chic en Chicle Freak. En ook Chic klinkt
1: altijd lekker van vinyl.
0: En ja, natuurlijk, dat hoort het dan bij. Hè? Dat je even iets kunt draaien van toen, zeg maar. Hè? Uit lang vervlogen jaren, maar dan de vinylversie. En de jongeren onder ons, de jongere luisteraars, die zullen denken, vinyl, waar heb je het over? Ja, dat is weer hotter dan ooit natuurlijk nu. Want vinyl komt wel terug. Anderen die zullen denken, ja, zijn mijn baljeuk of je dat van vinyl draait of niet. Maar dat is ook wel zo, maar het heeft toch wel iets. En democratisch besloten tussen jullie als luisteraars. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Radio BNT met de vrijdagmiddagshow. Het is weekend, vrienden. Maar dat had je natuurlijk al lang in de gaten, hè? Dat is het station waar je naar luistert in heel Limburg en Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radio bnt.nl. En zo dadelijk kom ik even terug op die leuke actie die we hebben. We hebben namelijk een actie rondom de toppers. We gaan tickets weggeven voor de toppers. Ik ga daar zo dadelijk wat meer uitleg over geven. Nadat ik deze ga draaien van Carol G en de Jonas Brothers.

0: Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de Arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.
1: Wanneer is dat ook alweer, zei je?
0: Vanaf maandag op BNT.
2: Hey, I'm Miles Smith.
3: Hey guys, it's Nile Horn here.
0: BNT. Dit is Radio BNT.

Nou, je hoort ineens een andere plaat, hè? Of valt het je niet op? Het is 1997, toen dit een dikke vette hit was in Nederland. Samba de Janeiro van Bellini. Dat was de enige echte originele. Maar in die tijd stond Samba de Janeiro in twee uitvoeringen in de hitparade. Eentje van Bellini en eentje van Carrillo. Die heb ik even omgezet, moet je luisteren. Nagenoeg hetzelfde. Ah, de intonatie is een beetje anders. Maar dan denk je bij jezelf toch, als je een hit scoort, waarom zou ik dan nog een plaat gaan maken die hetzelfde klinkt? En ik denk daar dan nog een grotere hit mee te scoren dan de originele. Ja, dat is een rare gewaarwording, toch? Vreemd. Bellini en Carrillo, vergeet het maar het is leuk om dat op de vrijdag even mee te nemen. Ja, die vrijdag vinden, onderweg naar dat lekkere weekend waar we met z'n allen zo ontzettend veel zin in hebben. Gebeuren leuke dingen, onder andere de Grand Prix van Monaco. Max Verstappen, die derde werd tijdens de training vandaag. En hij speelt een thuiswedstrijd. Ja, dat gaat hij komend weekend doen, dus ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn. Volgende week staat het WK voetbal voor de deur. 11 juni gaat het officieel beginnen. We spelen de eerste wedstrijd zondagavond 14 juni om 10 uur Nederlandse tijd, 's avonds tegen Japan.

Tot 6 uur in ieder geval. I'm yours, Jason Mraz op Radio BNT. Dit immens fijne radiofeuilleton bestaat uit 2 episoden. Deel 2 hoor je zo dadelijk naar de nieuwsupdate van 5 uur. Actuele verkeersinfo krijg je van Edwin Gerritsen. Zit in de ANWB in Den Haag. En ik kom nog even terug straks op onze toppersprijsvraag die vanaf komende maandag gaat lopen. Radio BNT met Simply Red en Stars.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim €640 miljoen... omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staan nog 180 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een kwartier. A27, Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam, 3 kwartier extra reistijd. A58, Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en knooppunt Batendorp, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de Arena. Roger Schepers.

0: Catherine met haar echte naam, maar artiestennaam is Kate. Ik weet niet of je toevallig vanmiddag naar Duncan geluisterd hebt. Die draaide het origineel in 1987 van Desireless. En dit is de Belgische coverversie uit het begin van de Zero's. En een dikke hit voor Kate Ryan. Voyage, voyage. Goedemiddag, vrienden. Deel 2 van de middagshow. Even na 5 uur de Vrijmimo middagshow. Bitterballen en bier. Waarom moet het altijd bier zijn? Het kan ook gewoon wijntje zijn of zo, hè? Ook helemaal prima. En de lekkerste muziek ter wereld. Je favoriete hits en classics via radiobnt.nl kun je berichtjes sturen. Facebook, Instagram. En je weet het, BNT is te ontvangen via DAB Plus en hele Limburg en Brabant. Wereldwijd via radiobnt.nl, dat zei ik al. En het is vrijdag. We schrijven 5 juni vandaag, vrienden. En ja, dat betekent dat die maand juni alweer 5 dagen oud is. Deze maand gaat een hele hoop gebeuren. We trappen het WK voetbal af. Komend weekend de Grand Prix van Milaan. Dan gaat het over autoracen. En Pinkpop komt er bijvoorbeeld aan. Nou goed, er komt nog veel meer aan. Dus ik zou het jou als de media blijven volgen, dan maak je dit allemaal vanzelf mee. En qua weer, ja, daar moeten we komend weekend niet al te veel van verwachten, denk ik. Want volgens mij, ik weet niet of dat allemaal helemaal goed gaat komen. We gaan het met z'n allen afwachten. We gaan ons er ook niet echt druk om maken, althans, ik adviseer je om dat niet al te veel te doen. Daar heb je namelijk helemaal niks aan. Je moet namelijk zelf de slingers ophangen, weet je nog? Zo hadden we dat met elkaar ook weer een klein beetje afgesproken. En ja, voor de rest is het gewoon lekker luisteren en invloed uitoefenen op de Radio BNT playlist. Ik heb zo dadelijk nog wel wat leuke ideeën. Ik heb nog een maximaal genieten dilemma voor je, dus blijf hier.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En muziek van

0: Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.
1: En wanneer zei je ook weer dat dat was?
0: Vanaf maandag op BNT. Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT.

Amsterdam tijdens het zomerfeest op te treden. Het feestje van Nicolette en Bas. Hè, je weet het, Bas Smit en Nicolette van Dam. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. En dat wordt weer een leuk feestje daar. En daar zal ook weer veel drank verschud worden, denk ik. Ja, tuurlijk, het moet ook wat opbrengen. Dus ik begrijp dat er gezopen moet worden, dames en heren. Want zo werkt dat dan toch allemaal, hè? Ja, zo gaat dat. The Boys of Summer van Don Henley. Lekker liedje uit de jaren 80 van Don Henley. Van de Eagles, inderdaad, was die. En Dark Before the Dawn. Dark Before the Dawn. Dark Before the Dawn is het, hè? Ja, Samjeu, precies. Het is 17:30. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. Het is vrijdag. Dat betekent dat we de twee grote hits in de 70s, 80s of 90s aan je laten horen in een lange uitvoering. En we hebben dat in het vorige uur al gedaan. Toen ging het tussen Chaka Khan en Chic. Nou, het was heel chic dat dat chic geworden is. Terwijl Chaka Khan natuurlijk helemaal niet verkeerd is. Helemaal niks mis mee. Ik heb weer een dilemma voor je. Het gaat nu tussen Respectable van Mel en Kim en Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Welke lange uitvoering wil je horen? Respectable van Mel en Kim of Never Gonna Give You Up van Rick Astley? Laat het maar weten via radiobnt.nl. Dan hoor je zo dadelijk de maximaal genieten. Lekker lange uitvoering op de radio hier bij BNT in de middagshow. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Ik zou je vandaag niet aanraden de barbecue aan te slingeren. Ja, moet je zelf weten. Misschien kun je binnen barbecuen. Dan kan dat uiteraard allemaal. Maar het is er niet echt de temperatuur voor. Hè? Vannacht 12 graden. En het weekend wordt niet echt fantastisch. Maar, zoals eerder gezegd, we gaan er wel iets van maken, toch? Dat is met elkaar afgesproken. En heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Dat is wie we zijn en wat we doen. Overal en altijd je favoriete radiostation bij je Madison Avenue. Don't call me, baby.

0: kundig gecoverd en die treden volgens mij ook nog steeds op de Comunoord. Dit was het origineel van Gloria Gaynor uit de jaren 70. Jorde, never can say goodbye, boy. Ja, goed, lekker. Don't call me baby, Madison Avenue. En daar zat inderdaad dat sampletje in. Ik kreeg daar een appje over van Ronald. Die zegt, hey, wat is dat nou? Daar zit iets in, toch? Dat die geluidjes allemaal wat ik hoor. Nou, dat is maar Qua la Idea van Pino Dancio wat daarin zit. En die zomerhit kennen we natuurlijk uit 81. En die hoor je regelmatig ook in de zomer op de radio. Dus die gaat binnenkort alweer een keer voorbij komen. Ik heb in de Party Night onlangs nog gedaan. Als je dit van Gloria Gaynor hoort, dan denk je, ja, Party Night. Hashtag zin in. Ik ben de agendas nog aan het checken. Het is 6:02 en het gaat tussen Mel en Kim en Rick Astley. Wat gaan we dadelijk in de Maximaal Genieten lekker lang luisteren horen? Radio BNT.nl, die kunnen nog een paar minuten doen. Mel en Kim, Respectable, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Welke wil je horen in de lange uitvoering? Het kan nog geen leven. Want zo dadelijk hoor je van Edwin Gerritsen waar het vast staat. Als het om de ANWB verkeersinfo gaat, hij zit in Den Haag. Duncan hoor je zo dadelijk met het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. En eerst kijken we even, Jorrit, op de achtergrond al naar het weer. Het is overwegend droog. Vanavond zou het droog blijven. 17 graden, temperaturen dalen vannacht naar een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ook dan wisselen zon en wolken elkaar af. En er kan hier en daar een bui vallen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Drie mannen uit Venray, Rotterdam en Breda zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 4,5 jaar voor een gewelddadige woningoverval in Venlo in 2020. Het slachtoffer dacht via Marktplaats een laptop te kopen, maar kreeg 3 overvallers aan de deur. De daders bonden de bewoner in zijn visite vast, mishandelden hen en bedreigden hen met vuurwapens. De politie kwam een trio destijds op het spoor via de Find My iPhone-functie van de gestolen telefoon. De rechtbank kende het slachtoffer daarnaast ruim €11.000 schadevergoeding toe. De politie heeft vanochtend op het Kralingseplein in Rotterdam een urenlange reconstructie gehouden van de schietpartij waarbij de 24-jarige Sam van Bul uit Os vorig jaar omkwam. Hoofdverdachte Rick van R. was hierbij aanwezig om aanwijzingen te geven. Justitie vermoedt dat het wapen, een omgebouwd gaspistool, per ongeluk afging toen Van R. het uit handen van het slachtoffer probeerde te trekken. Omdat het moordwapen en de telefoon van de verdachte nog altijd spoorloos zijn, zochten agenten tijdens de reconstructie met metaaldetectoren in de bermen. En een ongeval tussen een personenauto en een caravan heeft vanmiddag geleid tot een flinke verkeerschaos op de A2 richting Maastricht. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 op de rechterrijstrook ter hoogte van Beek. Bij de botsing raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door het incident en het daaropvolgende bergingswerk ontstond er al snel een lange file tussen Eurmond en Ulestraten. Weggebruikers moesten in de richting van het zuiden rekening houden met een vertraging van bijna een uur. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De druk op de weg in het zuiden van het land staat nog 180 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Mel en Kim Appleby. Dit is Respectable. Je hoort hem.
1: Maximaal van 12 inch.

0: Aangevraagd door jullie en er is gestemd tussen Never Gonna Give You Up van Rick Astley en Respectable van Mel & Kim. Daar ging je tussen. Allebei producties van Stock, Aitken en Waterman trouwens, die in de jaren 80 heel veel muziek uitbrachten. Taylor Dane, Samantha Fox, Kylie Minogue, Rick Astley, Hazel Dean en dus ook deze van Mel & Kim. Mel & Kim Appleby, twee zusjes. Mel Appleby overleden, volgens mij eind jaren 80. Kim leeft volgens mij nog steeds. En dit stond op de LP FLM, want Respectable in de lange uitvoering klinkt ook...
1: Lekker van vinyl.
0: Ja, Mel & Kim dus op de radio. Dankjewel voor het stemmen via radio bnt.nl. We gaan dat dus vaker doen zo, een beetje een dilemma. Dat is toch leuk? Je even laten kiezen tussen wat moet het gaan worden. En dan ga jij dat bepalen. Komende maandag dan kan het gewoon weer. Hè? Maak je daar geen zorgen over. Ja, vrienden, smakelijk eten als je aan tafel zit. We hebben nog een hoop leuke dingen te doen. We hebben het straks even voor de podcast. De podcast, want ik moet nog even mijn nieuwe podcast teasen die morgen online komt. En er is meer. Je luistert naar Radio BNT. Had je nog niet in de gaten? Komende maandag gaan we iets heel leuks doen.
1: Win tickets voor de Toppers in Concert.
0: Vanaf komende maandag kan dat. Dan moet je heel goed opletten als je het liedje The Summer is Magic hoort van Playa Hitty. En dat is een zomerhit geweest in de jaren 90. Tussen 10 en 4 ga je die voorbij horen komen. En zodra je The Summer is Magic van Playa Hitty hoort, heb je het woord toppers naar radiobnt.nl. En maak je kans op tickets voor de toppers in de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena, zeg maar. Hè. Daar gaat het plaatsvinden. En dan ga je ze live zien. Jeroen van der Boom, Jan Smit, Gerard Joling en René Vroker. En dat gaat eind juni gebeuren. Dus je zou er zomaar naartoe kunnen gaan. Komende maandag, dan gaat het erin. De hele week gaan we het spelen. Gaan we je kans laten maken op tickets voor de toppers. Nee, geen tickets voor de tropics. Dat denkt iedereen, hè? Het zijn tickets voor de... tickets voor de toppers, hè? Komende maandag, dan gaan we ermee beginnen. En tussen 10 en 4 moet je dan goed letten. Dus op Playa Hitty en The Summer is Magic. Hoor je dat liedje voorbij komen tussen 10 en 4? Zo snel mogelijk het woord toppers appen naar radiobnt.nl.

0: One Republican Sunshine op Radio BNT. Met daarvoor de Streets van Kensington. Was een eindje lopen, maar wel erg leuk. Was nog met de oude zanger, met Eloy Youssef trouwens. Tegenwoordig doet die nieuwe zanger het eigenlijk ook heel erg aardig. Want ze verkopen de hele meuk weer uit. Er staat ook op diverse festivals deze zomer. Dus het komt hier allemaal gewoon voorbij. Dus Radio BNT met de middagshow. Leuk dat je hem aan hebt staan. Leuk dat je luistert. Dankjewel en wees ambassadeur van BND. BNT. Vertel tegen iedereen die je tegenkomt wie we zijn. En waar je ons kunt vinden in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via het internet natuurlijk.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal. Staan er een 106 online. En 107 komt eraan. Ik zou het heel leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En ik zou hem delen met je eigen sociale netwerk. Is altijd leuk. En mooie bijkomstigheid. Ik ga eerst maar eens eventjes mijn nieuwe podcast teasen van morgen. Wie gaat dat zijn? Niemand minder dan Jacques Cremers. Ik hoor je denken, Jacques Cremers zegt mij helemaal niets. Nee, dat snap ik dat je dat helemaal niet zegt. Jacques Cremers is iemand die heeft geen enkele editie van Pinkpop gemist. Hij is alle edities tot nu toe geweest. 54 in getal, 55 komt eraan over 2 weken. Hij woont in Nut, daar is hij geboren. En hij vertelt erover wat hij er allemaal heeft meegemaakt. Ook naar Pukkelpop, Bospop, daar is hij overal geweest. Beetje een festivalganger. Leuk gesprekje met Jacques Cremers. Gewoon even een bewoner uit Nut, helemaal niks mis mee. En eens even met hem praten over hoe dat nou is en waarom je dan nou in vredesnaam alle edities van Pinkpop mee moet maken. Wat vind je daar nou zo fantastisch aan? Nou, dat gaat hij allemaal vertellen. Dus die podcast komt morgen online. En er is natuurlijk nog veel meer qua podcast, toch?
2: Hallo, ik ben Beppie Kraf. Ik zou aanraden om eens te luisteren naar de podcast van Roger Schepers. Want daar zit hij in.
0: Ja, leuk is dat, hè? Ze zit daarin. Beb, wil je nog één keer zeggen?
2: Hallo, ik ben Beppie Kraf. Ik zou graag aanraden om eens te luisteren naar de podcast van Roger Schepers. Want daar zit hij in. Let maar op.
0: Ja, nou mooi is dat toch? En het is leuk dat we dat nu even laten horen. Want Beppie zit namelijk ook in de podcast. Die kun je checken. Ik heb 2 afleveringen met hem gemaakt. Ik heb hem moeten delen. Het was zo'n lang verhaal. Ik denk dat wordt te lang in 1 stuk. Dus we hebben hem in 2 gehakt. Check de podcast met Beppie Kraft. En later vandaag nou ook nog jarig zijn. De koningin van het levenslied wordt 80. En dat is fantastisch. Ik heb haar gefeliciteerd vanmorgen. Ik krijg ook een heel lief appje van haar terug. Ik zei, Beb, er is 1 geluk. Je wordt 80. Alleen aan jou zie je het niet.
3: Waar muziek je raakt.

Het gaat over James Brown, het gaat over Jackie Wilson, het gaat over heel veel artiesten die heel veel leuke liedjes hebben gemaakt. In de Motown-tijd, in het Motown-tijdperk. Tribute Ride On van de Pasadena's op Radio BNT in de middagshow. Het is vrijdag, hoor je mij al zeggen, een aantal keren. Dat betekent ook dat het New Music Friday is. Er is een aantal nieuwe liedjes uitgekomen. Nieuwe single van Niall Horan, nieuwe single van Baby Rexha en ook een nieuwe van Taylor Swift.

I Knew It, I Knew You was het. De nieuwe single die te maken heeft met die Toy Story tekenfilm natuurlijk. Daar heeft zij de soundtrack zeg maar voor geschreven. Dit is het liedje wat opgehangen is aan die film. En eerst ging het verhaal dat zij in die film iets zou doen. Maar ja, het is een tekenfilm, dus dat wordt een beetje lastig natuurlijk. Hè. Fever Dream is een hit in Nederland. Een hele dikke vette hit, maar er is alweer een nieuwe. Die heet Passenger, Alex Warren.

En dan hebben wij het al meerdere malen gehad over Madonna. Begin juli verschijnt haar nieuwe album en dat klinkt eigenlijk best danceable. De meest recente single is het duet met Sabrina Carpenter, maar er is een nieuwe.

0: Nou, dat nieuwe album, dat wordt een danceable album. Love Sensation is dit, een nieuwe single die vandaag uitkomt. Dubbele tijdbeelding, 6 voor 6. Ik ga er nog 1 draaien tot 6 uur. Ik ga je een hele fijne avond wensen. Heel goed weekend, geniet er lekker van. Wij spreken elkaar komende maandag om 4 uur. En houd er even rekening mee. Hè. Ik doe hem nog even 1 keer. Want we gaan tickets weggeven voor de toppers in concert. Gebeurt allemaal in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat gaat over een paar weken gebeuren. Kun jij bij zijn? Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten. Wat moet je doen? Goed weekend!
1: Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.
0: Wanneer gaan we dat doen?
1: Vanaf maandag op BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026? Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de Arena. De avond van Radio

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Drie mannen uit Venray, Rotterdam en Breda zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 4,5 jaar voor een gewelddadige woningoverval in Venlo in 2020. Het slachtoffer dacht via Marktplaats een laptop te kopen, maar kreeg 3 overvallers aan de deur. De daders bonden de bewoner in zijn visite vast, mishandelden hen en bedreigden hen met vuurwapens. De politie kwam een trio destijds op het spoor via de Find My iPhone-functie van de gestolen telefoon. De rechtbank kende het slachtoffer daarnaast ruim 11.000 euro schadevergoeding toe. De politie heeft vanochtend op het Kralingseplein in Rotterdam een urenlange reconstructie gehouden van de schietpartij waarbij de 24-jarige Sam van Bul uit Os vorig jaar omkwam. Hoofdverdachte Rick van R. was hierbij aanwezig om aanwijzingen te geven. Justitie vermoedt dat het wapen, een omgebouwd gaspistool, per ongeluk afging toen Van R. het uit handen van het slachtoffer probeerde te trekken. Omdat het moordwapen en de telefoon van de verdachte nog altijd spoorloos zijn, zochten agenten tijdens de reconstructie met metaaldetectoren in de bermen. En een ongeval tussen een personenauto en een caravan heeft vanmiddag geleid tot een flinke verkeerschaos op de A2 richting Maastricht. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 op de rechterrijstrook ter hoogte van Beek. Bij de botsing raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door het incident en het daaropvolgende bergingswerk ontstond er al snel een lange file tussen Eurmond en Ulestraten. Weggebruikers moesten in de richting van het zuiden rekening houden met een vertraging van bijna een uur. En tot zover het regionieuws op radio.

0: BNT.
1: BNT. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl. Casino.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. En tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat een voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens een tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. De avond van Radio BNT.

BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de Arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Drie mannen uit Venray, Rotterdam en Breda zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 4,5 jaar voor een gewelddadige woningoverval in Venlo in 2020. Het slachtoffer dacht via Marktplaats een laptop te kopen, maar kreeg 3 overvallers aan de deur. De daders bonden de bewoner in zijn visite vast, mishandelden hen en bedreigden hen met vuurwapens. De politie kwam een trio destijds op het spoor via de Find My iPhone-functie van de gestolen telefoon. De rechtbank kende het slachtoffer daarnaast ruim 11.000 euro schadevergoeding toe. De politie heeft vanochtend op het Kralingseplein in Rotterdam een urenlange reconstructie gehouden van de schietpartij waarbij de 24-jarige Sam van Bul uit Os vorig jaar omkwam. Hoofdverdachte Rick van R. was hierbij aanwezig om aanwijzingen te geven. Justitie vermoedt dat het wapen, een omgebouwd gaspistool, per ongeluk afging toen van R. het uit handen van het slachtoffer probeerde te trekken. Omdat het moordwapen en de telefoon van de verdachte nog altijd spoorloos zijn, zochten agenten tijdens de reconstructie met metaaldetectoren in de bermen. En een ongeval tussen een personenauto en een caravan heeft vanmiddag geleid tot een flinke verkeerschaos op de A2 richting Maastricht. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 op de rechterrijstrook ter hoogte van Beek. Bij de botsing raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door het incident en het daaropvolgende bergingswerk ontstond er al snel een lange file tussen Eurmond en Ulestraten. Weggebruikers moesten in de richting van het zuiden rekening houden met een vertraging van bijna 1 uur. En tot zover het regionieuws op radio.

0: MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarbij blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. De avond van Radio BNT.

BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de Arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-kamerjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarbij blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. Met plaatselijk wat mist. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de Arena. De avond van Radio BNT.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de Arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobmt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BMT.

0: BNT.
1: BNT.
0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens hun detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. Met plaatselijk wat mist. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. De avond van Radio.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Conté. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En in de Siciliaanse stad Palermo is protest ontstaan tegen de bruiloft van zangeres Dua Lipa. Bewoners vinden dat delen van de stad te veel worden afgesloten voor het driedaagse feest. Op posters en spandoeken staat onder meer de tekst: Palermo is niet te huur. Actievoerders zeggen dat de stad er ook voor inwoners moet blijven. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. De avond van Radio BNT.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026? Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. De nacht

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. De nacht van Radio.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Vanaf maandag win je tickets voor het concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Vanaf maandag op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Kans maken op tickets voor de Toppers in Cancer 2026. Vanaf maandag win je tickets voor dat concert in de arena. De nacht.